kruid verdween. Zoals jij de twijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, in redige zoek ons, wees morgen die mas. Als een bitterbeestie dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd by uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Oh yeah! Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Ok Radio.
4: As jy een aanhanger is van country muziek, is jy definitief nou op die rechte plek. Dis die country top 10 elke saterdag tussen 10 en 11 met trots aan jou gebring deur Fisher Ways. Baie dankie Fisher Ways. En is tyd vir hierdie week se nommer 6, 5 en ook hierdie week se nommer 4. Ek het ook nog vir jou 3 babbling ander treffers saamgebring. Ons gaan kyk of ons daarby kan uitkom vandag. Tyd vir hierdie week se nommer 6 behoort aan Luke Bryan met sy treffer getiteld Signs, terwyl hierdie week se nommer 5 behoort aan Morgan Wade met haar treffer Love's Insane. En jou nommer 4 treffer hierdie week, Shaboozy, Leon Bridges met Burn It Down. 3 country treffers in 'n ry vir jou hier op Bok Radio.
3: Nommer 6.

0: Is hierdie week se nummer 3, dis niemand anders as Shania Twain. Shania Twain met Stranger Things, 8 minute voor 11 uur op Bok Radio, en tyd vir hierdie week se nummer 2, behoort aan Dasha, en die treffer se naam is Memo.
1: Nummer 2.

0: Hierdie program word geborg deur Fisherways. Catch it fresh.
1: Die Bokradio Top 20 met Jaco de Villiers. Bokradio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bokradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Ja, dat is die hart van een leeuw, Bok van Blerk. Gaan ons vandaag die hart van een leeuw hè? Zo, maar kijk, een klein beetje later. Groot rugby wat op jou wacht. 11 minuten oor 1. Het is nou tijd dat ons hierdie week se top 10 betree. Skop af met jou nummer 10 hierdie week. Laatste week op nummer 12, hierdie week op nummer 10, 6 weke lang saam met ons. Dit is Zaan Sonnekes, Karleen van Jaarsveld, met oor mekaar en baie dankie aan Fishaways, wat seker maak ek en jy kuier lekker saam.
1: Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh. Nummer 10.

Hoe vind ek jou daarvan, François van Cooke en natuurlik Karen Zoid. Goeiemiddag, het is 3:03 en is saterdag die 29ste en ek moet sê, een van twee dinge gebeur vandag. Het is of payday, het is die een ding en die ander ding is die bokke speel. So ek is nie seker wat in die winkels aangaan nie, maar ek het gauw vinnig gestop by die winkel en ek sê, joh, ok, is hier nie een check-out van minder as 10 goedjies nie, dus ek sal van ek wacht af. Ek moet net betijds is my program, dat is die belangrikste, so kan jylle move. Laat weet my bykie daar so, hoe gaan dit, hoe, het is einde van die maand, het is, oormorgen is dit die 1 September, en ons het reen, ek is heel verbaas, ek het nie geweer al kom reen nie, ek moet ook bieg, ek het ook nie gekyk wat die weervoorspelling sê nie, so ja, daar is ek skuldig, maar ek het lekker sopnat gereen, toe ek nou hier stop en in hardloop, en dit was net onverwachts, ek het om glad nie verwacht nie. 074-2009-89, my naam is Etienne Venter, en ek gaan jou geselskap hou vir die volgende 2 ure. Laat weet my, as jy op die N1 sit, of die N2 sit, of die M5, M3, op pad DHL toe, en jy sit nog in die verkeer, en jy begin nou nip, want hulle skop af oor 2 ure, en jy moet nog parkering kry, jy moet nog stap, jy wil nog iets aan drink voor die tyd, ja, ok, laat weet my, so, hier is die enetjie, denk ek, wat het gepas afskop, en dit is een man met die naam van Snotkop, en hy sing van Tina Tequila. Goeiemiddag.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Voor bijna 3 dekades vertrouw jy ons met kwaliteit producten, betrouwbare dienst en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandaag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer producten, meer dienst, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
1: Jy luister na